0: Ik had hem niet naar elektriciteit, CBC, naar uit die kongen niet, 12:30 a.m.
1: Rubik's, jigsaw, Wordle, hardly.